Sammy staat die land voor barberen en ben hem al lopen is van ten aan. Ik zeg, ja, er loog van een rief, van vliegen met hem roog, van meer een vief.

is een skip de hemel, want hij is blauw. Hoe is hem zwaar beneden vol. Hoe voel je me zo vrij met meer alleen, je moet klieg op en op en op.